0: Estéreo Sul.
1: Música
0: em sua vida.
2: 11 horas e 19 minutos.
3: Je bent aangemeld Radio Estéreo Sul, het passeren van de stad Itaipa Minas, Brazilië. Estéreo

0: Rádio Estéreo Sul de Itajubá, Minas Gerais.
1: 15 horas e 32 minutos.
2: Je bent aangemeld Radio Estéreo Sul, het passeren van de stad Itajubá, Minas, Brazilië. Estéreo